bij je slaaien ding. Sisje haalde ding, bij je slaaien ding. Jagus tana keel, dan asha aan de slaaien, dan asha is aai, bij je slaaien ding. Koeien ego zorgen.